0: De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. De komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

caso, for everyone, everywhere, every time.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Zo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

voelt onderin een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
1: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
0: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groente, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Steeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
2: Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
0: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ah. Ja, Remo Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Oh, ja. Ja, was leuk. Het
7: was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen meldden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
1: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
0: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
2: Zag ik ineens jou?
0: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag.

Redentor, oh gloria, llénanos.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
1: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
0: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
2: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden. Omdat de koopkracht dan minder wordt.
0: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Yeah.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd, waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

I hear that in you, boy. I hear that accent, boy. I hear that.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

0: zo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Van het 5.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
2: In our hometown, Radio Razo wears the crown.
1: Luister elke dag naar op de 105.2 in de Ether.
2: Radio Razo for everyone, everywhere, every time.
1: If you greedy fuleri, dan a razo, nomo nomo, you mubru.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
1: Out in the street, Razo sounds so sweet.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond toegeraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. Vier van de zes verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
1: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
0: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
2: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
0: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in buurthuis De Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto.

0: Poe, Bedrin, Fego.
1: Ja, man. Fego, man.
0: Oké, okay, sweetie, man. Artie Malik, Fousabi, Mibé, Pramasunu, Taki, Ubohora, Taki, Nanga, Sumamoro, Leki, Benito, tussen haakjes, Bon, Kerk. En Benito Kerk is een black entrepreneur. Amanawa, een ondernemer. En ik zeg liever bovennemer. Want Wabifka loopt toe. Die alles aan iets aan we doen. Dus dan hoe de vallen conscious naar de woord toe die we use. Benito Feigo, misschien wil je de luisteraars even gedag zeggen.
1: Mooi story, mooi story. Ja, man. Thanks voor de aankondiging. Benito Kerk, Bon. Ja, in de hoedanigheid zitten we vanavond voor Black Bosses, hè. Want we zijn initiatiefnemers voor movement Black Bosses.
0: Black Bosses, inderdaad. En ja, Benito Kerk, jij bent in mijn ogen niet zomaar een bovennemer voor taking zo. Wat ik heel sterk van je vind en apart is dat jij andere zwarte ondernemers verbindt met elkaar om dus collectief en in solidariteit progressie te kunnen boeken. Waar komt deze achterliggende gedachte eigenlijk vandaan? Hoe is het begonnen om Black Bosses te starten?
1: Nou, eigenlijk ja, moeten we way back gaan teruggaan eigenlijk naar het begin.
0: Neem ons mee. Hoe is het allemaal begonnen om te ondernemen? Bovennemen?
1: 1990. Dus dan verraad ik al een beetje dat ik er al ouder aan het worden ben. Hey. In Wijten. Yeah. 1990 had ik een organisatie. Een organisatie dat binding SLB Productions. En vanuit SLB waren we al begonnen, deden we wat dingen, organiseerden we feestjes, reggae feestjes, hip-hop feestjes, bustours, concerten. We hadden ook bijvoorbeeld op de zondags hadden we ook een black school waar we ook zeg maar een beetje de leer gingen kijken van, waar de zwarte mensen precies vandaan kwamen, wat ze hadden meegemaakt, mm-hmm. Beetje slavernijtijd, dat mm-hmm. soort dingen. Mm-hmm. We waren al eigenlijk een beetje vroeg daarmee bezig. Laten we het zo zeggen. Mm-hmm.
0: Maar dus eigenlijk altijd al IBD naar richting dat die eigenlijk a black consciousness. Je verdiepie schreef je eigenlijk dat Suma na jullie black man. If me misschien zo.
1: Ja, zeker. En sterker nog, want kijk. Jij zei bijvoorbeeld tegen mij van oké, we gaan veel Surinaams praat, hè? Dus Pranantongo.
0: Idena program die pitak yang ada musical vibe, dus nawa musu.
1: Ja, toch? Nee, dus dat maakt me een takkelijke introductie, want mm-hmm. daar begint het eigenlijk al, hè? Want kijk, Migrokon eigenlijk in Holland. Ik ben geboren in Suriname, maar Migrokon in Holland. Mm-hmm. En Miko uit van Tink zou eigenlijk Oelebe mag dat is een aantal minder de migisma.
0: Ja, je hebt dat eigenlijk.
1: Begrijp je dus?
0: Voor schrijfidentie.
1: Die mij hebben het moeilijk eigenlijk. Dus mijn schrijfde moest leren, want je is ook op straat.
0: True.
1: En plus mijn groeko, je hebt biertype. Eigenlijk, heb je wel niks biertype. Mm-hmm. Alle soorten culture bij de, zeg je toch?
0: Ja.
1: Dus, mijn leren was een soort passie en mijn ben mag takking, maar mm-hmm. pas later mm-hmm. eigenlijk, en zeker niet die migramma bij Libete, mijn ben mag takking. Mm-hmm. Dus mm-hmm. pas later die migramma kon bidden, mijn ben tak wat tien zo lang aan mijn ma, weet je, begin.
0: Ja,
1: maar
0: die
1: bevinden wel altijd wel een probleem, omdat die bevinden altijd van, hoe de app was een soort achterstand, hè. Lik blakke man. Want toen ben ik taku e-gitaal poude. En toen alles mij taku e-gitaal, dus ik heb niet deze. Dus mijn tak abraju of dit. Weet je dus?
0: Ja, true.
1: Niet met de bezig langs aan dat ik bij me idee van. Het is weet je, het is een soort achterstand wat je creëert, zeg maar, voor je volk.
0: Mm-hmm.
1: If je legitiem op dat inomachtig, die egitaal.
0: Ja, nou, mide zeker, want apistori die zei het takje eigenlijk. Hè. Het klinkt niet onbekend in de oren. Is heb je toch wel los, maar ik kroet toe eigenlijk. Abra apisi die zit dat den bigisma voor bijvoor eigenlijk altijd de betjano kon eigenlijk in agroconditie. Dat ja, je nou bij mag taki egitongo, want amano bij de beskaaf en zoveel mogelijk eigenlijk in bij de bezig naar atongo van jobbo. Want dat bochari kon ja in akondre, die wa moro betere toekomst eigenlijk. Dus den smafo bifo, unoman blame den eigenlijk. Want den schreef bij Groko eigenlijk in asem, koloniale mindset. Dus unoman blame them. Dus
1: Nee, sowieso niet. Maar ik bedoel van, drapen als aan de bigge, dat drapen me bij de bezig. Hoe denk je van, achterstand zou Abi bouwen, halen achterstand niet in. En eigenlijk is achterstand niet te spelen van bigge rookbaar. Want taal is macht, hè.
0: Ja, nou zo, zade.
1: En dus taal is macht. En if you know man, moet je wel voorbeeld laatst niet bedenken, wie bedenken naar een presie. Dat was een Marokkaan matigmin. Dus een zoon, betekent me een zoon na 23, toch? Dus dan leek mijn zoon na 21 en weet je. En hoe de moro. Jonge king voelen, zeg maar. Een boy, een zoon van betekent niet dat, is dat soms van vreemd? Wel of sranan youth, die noemen dat de eigen taal. Dus dat bevallen maar op. Is dat toch? Dus laat dan staan vast aan de werkelijkheid. Ja, misschien ook te moeilijk, want kijk, misschien is dat, ja,
0: Isabi toch in una bifo. En dat maakt eigenlijk taksani wakaso. Dus te wan trama eigenlijk voor wat heet trafolko. O teiguno, pikuno tak eima. Fadu kan tak, Isabi, de ptief uno. Noma tak de egitongo. Dat nou een forum eigenlijk voor ontwetendheid. Want zo amang, kade sonte amang nozap. Un historia san betek presi. Dus dat adena uno. Voor tak na zo aan, voor jama a education eigenlijk tak e. Die zang aan dat die betek presi, dat meke unu lek volku. Isabi toch u de ptien zo in a achterstand dat die en vooral a diaspora. Safriko, ja, voor kontanja. Dus dat eigenlijk man.
1: Dus van het takje dat je van die eigenlijk dat die toch discussie weer. Altijd als aan het bedeel een probleem gimme. En dan reken tak oké. Minawa mang fu ano let sa so word tu wang na me sukuf du ala tansam weet je sam wa verander misref wang du gewoon en minawa taki wang isabi toch mi wang du en dat mek me probeer ala de jari me probeer du omensani fu tjara blaka bevolking ga lop du opo den fu isabi toch dus
0: ja. True. En dus a journey qua ondernemen, bovenemen. Om een jaar hierbij heb eigenlijk die begin aan een movement dat hij voor ondernemen die schreef. Je bent 19 jaar. En zij bedoel eigenlijk een pisten dat hij wat in welke richting zet je?
1: Post me begin aan een movement?
0: Ja.
1: Ik ben zo'n dag scoren gewoon. Ik ben zo'n dag scoren. Ik ben... scoren, middelbare school. Ik ben leren, maar op een gegeven moment niet begin onderneem. En dan mis stop nog een score eigenlijk op een gegeven moment. Dan staat nog een onderneming eigenlijk.
0: Zo, true.
1: En ik kom met ook in SLB Productions, bij de orgas heb je georganiseerd dan niet. En voor goed dat we doen eigenlijk aan die onder de afhankelijk voor nuance, maar dus dat is wat we eigenlijk deden. En ja, dus dat was aan het begin en later mikokiswang, later die we stopt naar een SLB mikokiswang snackbar, naar een café. En later die ook is wel een cateringbedrijf. En we snapten op alle de Biggie Festival. Dus we altijd bij de ondernemer. Maar aan de ondernemers had ik denk ik schreef in wat we altijd met de zoekertje om eens maar kom mee in alle de sands dat we het doen.
0: Collectief, ja. Ja. Mooi man, mooi tori man. En te je tak abra SLB eigenlijk, hè? SLB, kan die ik kan gide Archie Mam Chinso Moro voor dat is aan een afkorting eigenlijk. Een volledige beschrijving van afkorting dat die SLB.
1: SLB is eigenlijk ontstaan vanuit Abiti Pemetam binnen staatsliedenbuurt. Toch? Maar die UNO, hoe wij ook bezig waren met ons Black School en zo, hoe we ook een vertaling. En die vertaling was Solidarity Liberates Blacks.
0: Zo, is dat een volledige beschrijving eigenlijk?
1: Ja.
0: Afkorting dat die.
1: Ja, maar ook toevallig gewoon staatsliedenbuurt, want ik ben op uit de staatsliedenbuurt. Dus SLB is SLB. En, maar is ook gewoon. Is staatsliedenbuurt, maar is ook Solidarity Liberates Blacks, de orga SLB.
0: Ja, dus eigenlijk altijd al je bij de Waman Sabet Napo eigenlijk die solidariteit, hè?
1: Solidariteit, sowieso.
0: A unity eigenlijk. Ja, tap geestelijk niveau eigenlijk. Dat komt aan verstaan makandera. En roko shuiti nanga makandera natuurlijk. Zodat die alla fasi a papira man circuleer in a community eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus,
1: ook om makandera heet. En die lespeki, hè. Lespeki na yosani, hè. Lespeki.
0: Asade, brada.
1: Die makandera lespeki gewoon. Dus dat na sami altijd. Altijd bedoel gewoon.
0: Mooi, man. Mooi tori, mooi tori. En Black Bosses, die hoopt je zo mooi eigenlijk voor Black Bosses. Want jouw website blackbosses.nl.
1: Ja.
0: En zijn de main purpose eigenlijk voor Black Bosses? Iemand brok in die hoopt je zo'n money. Kan je ons dat even meegeven?
1: Ja. Nou, Black Bosses nou, is eigenlijk een organisatie die staat voor Afro-Nederlanders, hè, die Afro-Nederlandse ondernemers die zeg maar een movement vormen, de solidariteit, een movement, ik noem het eigenlijk een movement, een beweging vormen, zodat ze de jeugd, zeg maar, als voorbeeld kunnen zijn voor de jeugd, zodat de jeugd gewoon goede voorbeeldfiguren kan zien.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk waar Black Bosses voor staat. Dus we willen de jeugd een andere perspectief laten zien. Dus niet alleen maar bepaalde...
0: Voor een werkgever werken, 9 tot 5, maar dat ze ook een eigen baas
1: kunnen maar
0: zijn.
1: Ook bijvoorbeeld niet dat je denkt van, ik wil een voetballer worden... Want het is niet voor iedereen weggelegd. Dus iedereen wil de voetballer worden. Maar klopt. Het is, betekent niet dat je dat altijd kan worden. En dat je denkt, als ik dat niet kan worden, dan is dan wat dat het. Maar je hebt heel veel andere talenten.
0: Zeker.
1: En, maar die moeten wel gewoon. En je hebt ook heel veel andere mogelijkheden. En die moeten ook gewoon gezien worden door de jeugd. Dus dat is eigenlijk de main ding van Black Bosses.
0: Black Bosses, ja.
1: Dus eigenlijk de succesverhalen moeten verteld worden. Mm-hmm. Want er zijn genoeg, laten we zeggen, Black Bosses zijn er genoeg, maar die laten zich, bij wijze van spreken, voor die tijd dat ik met Black Bosses bezig was, lieten ze zich gewoon veel minder zien.
0: Mm-hmm. En doe jij hierin dan ook projecten in samenwerking met... de jeugd van tegenwoordig of de projecten met scholen in het voortgezet onderwijs?
1: Nee, dat is een hele mooie, vraag, ja, mm-hmm. die je nu stelt. Mm-hmm. Kijk, en die vraag kreeg ik ook laatst. Ja. Mm-hmm. Maar kijk, het ding is, hè, kijk, ik ben die organisatie Black Bosses begonnen. Maar het is niet een makkelijke weg, hè, om solidariteit, bondroe, samenhang is niet iets makkelijks om te bereiken. Als het eigenlijk altijd anders is geweest. Mm. Als je weet wat ik bedoel.
0: Helemaal met de PD.
1: Dus die weg is die weg die je moet bewandelen om dat te bereiken.
0: Komt veel bij kijken.
1: Zeker. Het is geen korte weg, het is een lange weg. Mm-hmm. Het einddoel is de jeugd, maar ik zeg altijd, je moet eerst zorgen dat je van bovenaf, dus het is net als je een gezin hebt, hè, vader, als je vader en je moeder op één lijn zijn, dan kan het kind heel veel leren van die vader en die moeder. Maar als ze allebei niet op één lijn zijn, ja, dan wordt het kind verwarrend. Dus waar ik dus eigenlijk, wat belangrijk is, dat Black Bosses nu opbouwt vanaf boven. Dus dat we eerst een samenhang boven hebben als ondernemers, voordat we daadwerkelijk het doel gaan achterna gaan streven. Begrijp je? En het doel is die jongeren bereiken. Dus die jongeren, die wil ik nog niet bereiken, omdat die doel van boven nog niet bereikt is. Dus die samenhang, die echte, die bondro, die solidariteit. Dat is nog niet helemaal zoals het moet zijn.
0: Zoals het moet zijn.
1: En het komt wel. Mm-hmm. Alleen we hebben er gewoon tijd voor nodig met z'n allen.
0: En dan heb ik dan zeg maar een specifieke rechtstreekse vraag daarop. Is de Steyu Etak Abra solidariteit. Haak je dan meer op solidariteit in het samenwerken met elkaar? Bevorderen van economische progressie in de gemeenschap? Ja. Of zie je het breder dan dat alleen?
1: Nee, je moet vanuit de gemeenschap beginnen. Mm-hmm. En dan ga je de breedte in. Want kijk, als je vanuit de gemeenschap begint, dan komt de rest allemaal vanzelf. Mm-hmm. Als ik je vraag goed begrijp.
0: Nee, waarom ik die vraag stel? Solidariteit. Mm-hmm.

0: voorstellen of ik kan ook inzien dat niet een ieder in de gemeenschap op diezelfde geestelijke level is. Dus in die zin is solidariteit, is het inderdaad, kan het best wel moeilijk zijn om een groep mensen op die level bij elkaar te krijgen.
1: Ja, maar niet is onmogelijk, hè?
0: Zeker niet, maar je zou wel echt, weet je, diepgaand met elkaar in gesprek moeten gaan om te kijken van, hey, weet je, wat is jouw state of mind of hoe sta jij als individu in het leven? Al dat soort dingen komen erbij kijken, denk ik, als je het aan mij vraagt.
1: Ja, maar kijk, ik denk als je het, weet je wat je praat, ook zeg maar diepgaande dingen zo, maar we moeten ook gewoon vanuit het ondernemerschap goed kunnen kijken van wat heb je aan elkaar, wat heb je met elkaar en wat kan je voor elkaar brengen en hoe kunnen we dat weer transfereren naar beneden, naar de jeugd toe. Kijk, ik heb bijvoorbeeld met FLB heb ik al heel veel dingen toen de tijd gedaan. Hè? Ik had al, ik was 19, maar ik was 19, 20, 21, laten we zo zeggen, maar ik was tegelijkertijd al bezig om als vaderfiguur te zijn voor heel veel jongeren. Die ik al meenam in al die dingen die ik organiseerde. Begrijp je? Ik had al contact met de ouders ook. Weet je, soms waren jongeren die mij hielpen met organiseren of met flyeren of wat dan ook. En soms zei ik ook tegen ze van, ik ga eerst je vader of je moeder bellen om te kijken of je wel je huiswerk hebt gemaakt. Want anders ben je er vandaag niet bij. Begrijp je? Ja. Dus ik was al heel ver in die geestelijkheid, in die samenhang, maar ook in de samenwerking met de ouders. Wat zeg maar die kracht al gaf, zeg maar, weet je, naar buiten toe om de organisatie zodanig neer te zetten. En daarom was SLB ook wel een sterke organisatie, was ook al een sterke movement. Door middel van dat soort dingen. En dat zeg ik van, dat kunnen we nu ook weer bereiken, omdat we nu weer zitten natuurlijk in een hele andere tijd, sowieso. Maar en we hebben meer mogelijkheden dan dat we toen hadden. We hebben meer cashflow, weet je, als je kijkt zakelijk, we hebben meer cashflow, we hebben meer technologie. Dus er zijn zoveel dingen wat eigenlijk 10, 20 keer beter is dan toen. Dus daarom zeg ik, het is nooit onmogelijk, we moeten wel allemaal dezelfde richting opkijken om dat te kunnen bereiken.
0: Zo is het. Luku Brada, Trawiki zondag, als het goed is, de 21ste heb je een evenement op komst, hè? Vaderdag special. Wat is de reden dat je deze bijzondere evenement georganiseerd hebt?
1: Nou kijk, met Black Bosses, dus, kijk, we zijn natuurlijk aan het bouwen. Hè? En bij het bouwen hoort natuurlijk dat je ook samenkomt een paar keer per jaar. Want we komen dan een paar keer per jaar komen we dan samen, organiseren we dan een event.
0: Ja.
1: En dit jaar hadden we het zeg maar in februari hadden we eentje en nu hebben we dan weer in juni eentje. En toevallig viel het op Vaderdag. En we hadden niet in februari, sorry. In maart, het was 8 maart, toen viel het toevallig ook op Vrouwendag. Dat was omdat het zo uitkwam. Maar het was niet speciaal Vrouwendag. Het allermooiste was, er waren wel meer vrouwen dan mannen, dus het was echt. Het werd vanzelf versmolten tot een vrouwendag. En nu hebben we eigenlijk een vaderdag special. En we noemen het ook zeg maar een soort family day. Waarin gewoon iedereen gewoon bij elkaar komt met hun gezin. Weet je, waar nu al de jeugd, waar we het net over hadden, een beetje bij betrekken. Dus kinderen, eigenlijk een beetje gezin. Vader, kinderen, moeder. Iedereen komt zeg maar een beetje bij elkaar. We gaan lekker barbecuen. We hebben comedy, we hebben eten, we hebben optredens. Weet je, een comacandra en we gaan lekker met elkaar netwerken. En dat is eigenlijk alles soort stukje van waar Black Bosses al voor staat, weet je.
0: Je hebt natuurlijk altijd al georganiseerd, dus dat is ook echt in jouw richting. Het

0: organiseren.
1: Nee, ja, organiseren is altijd mijn ding geweest. Weet je, of het nou kleinschalig was of grootschalig. Ik heb bijvoorbeeld ook artiesten uit het buitenland gehaald. Ik heb, weet je, maar ik heb ook gewoon een barbecue bij mij voor de deur gehouden. Weet je, dus ik ben qua organisatorisch zit ik wel, zeg maar, wel goed. Weet je, en programmering probeer ik ook altijd op een dusdanige manier neer te zetten. En ik ben altijd, kijk, dit is het derde evenement dat we organiseren. En ik verbaas mezelf altijd al van hoe ik toch wel een soort programma bij elkaar zet. Wat echt heel mooi en strak en echt samensmelt, zeg maar. Mm-hmm. Weet je? En dat hebben we met dit derde evenement hebben we dat ook, weet je. Ik ben zo trots op het programma. Als ik daar iets over mag vertellen.
0: Ja, zeker, zeker. Ik ben benieuwd. Ga je gang.
1: We hebben bijvoorbeeld een Colin Edson, weet je, dat is een stand-up comedian. Weet je, dat is, dat wordt gewoon lachen en smullen. We hebben een Netra. Netra, dat is een feel-good zanger die gaat optreden. We hebben Funky Fresh en Featuring met Madref en Bazooka. Dat is meer hip-hop. Stijl en zo. Weet je, dat komt ook weer terug vanuit de SLD, weet je, want Funky Fresh, dat komt ook al vanuit de SLD-tijd, weet je, hip-hop events, wat we toen organiseerden. Dus we hebben zo'n diverse programma, wat allemaal bij elkaar smelt. En wat het allermooiste is, dat het dan wordt gepresenteerd bijvoorbeeld door Baba Yaga en Mariska. En veel mensen kennen Baba Yaga wel. En Mariska is voor de mensen die ook van de hip-hop van nu, is de moeder, zeg maar, van Weilen, Diggy Dagoo, zeg maar, de rapper. En die gaat het samen presenteren met Baba Yaga. Mm-hmm. En we hebben nog een, hoe noem je dat? Het zijn eigenlijk allemaal mannen die gaan optreden, maar we hebben wel een surprise act wat een vrouw is. En daar ga ik nu nog niets over zeggen, maar dat gaan we straks wel in de socials een beetje doen. Dus als mensen opletten, dan zullen ze dat wel zien. Maar wat ook heel mooi is, is dat Pata en Auzet, die gaan een lezing geven. Ook een, weet je, dan gaan we weer over de...
0: Waar zal de lezing over gaan? Waar zal de lezing over gaan?
1: Dat gaat natuurlijk ook over de weet je, black school, black learning. Vertellen over waar wij als zwarte mensen, zeg maar, vandaan komen.
0: Black civilization.
1: En wat, waar wij voor staan. Weet je, dat men ook gewoon goed weet. En waar jij het net al over had, weet je, dat men dat je wel moet wijzen waar iets vandaan komt. En daarom vind ik het ook heel belangrijk en heel mooi. Ik zeg altijd, weet je, iedereen is welkom, weet je, om te komen, om te leren, om te zien, om te voelen. Waarom ik zeg iedereen is welkom, omdat ik dat gewoon heel erg belangrijk vind. Kijk, wij organiseren het als vanuit de Black Bosses en wij organiseren vanuit de Black Ondernemers. Maar we willen wel dat iedereen komt en iedereen komt voelen en iedereen komt kijken en meer komt leren over ons. En meer komt. Weet je wat ik bedoel?
0: Ik hoor je. Dus eigenlijk ook, als ik dat mag zeggen, eigenlijk ook om bepaalde vooroordelen eigenlijk aan de kant te schuiven. Hè? Dat men buiten onze volk ook eigenlijk andere beelden van ons kan zien en ervaren. Als je daar naartoe...
1: Ja, en weet waar bepaalde dingen gewoon vandaan komen. Kijk, net als wat we net over had, over die Marokkaanse vriend van mij. Zijn zoon die niet begreep hoe het zo is dat zijn leeftijdsgenoten niet eens hun eigen taal kunnen praten. Weet je, misschien komt dat uit het verhaal van Pata en Auzet. Dat ze daardoor kunnen... Oh, daar ligt het aan. En jij hebt het ook al een beetje weergegeven, zeg maar. Dus zulke dingen eigenlijk. En nogmaals, ik ben er heel erg trots op van wat we hebben neergezet als organisatie. En ik heb er zin in. En ik hoop ook met mij velen die er zin in hebben om lekker gezellig daar te komen en te genieten van alle, van de atmosfeer Maar vooral ook van het lekkere eten. En zeker ook van de leer, weet je.
0: Nee, mooi Tori, man, brada. Blackbosses.nl. De mensen kunnen jou op social media volgen. Hoe kunnen ze jou rechtstreeks benaderen? Is dat via social media? Is dat via een e-mailadres? Is dat via een telefoonnummer? Je hebt genoeg ondernemers, bovennemers daarbuiten die misschien wel geïnteresseerd zijn om met jou in contact te komen. Blackbosses.nl.
1: Ja, sowieso via de socials. Maar ik zeg altijd, bellen is sneller. Dus mij mag je altijd bellen. En dan is het gewoon gelijk contact. Ik neem altijd op. En als ik niet opneem, dan bel ik altijd terug. Want ik vind het heel belangrijk. Weet je, als iemand mij belt, bellen ze niet zomaar. En dat vind ik dan goed, vind ik belangrijk. Dus ik bel altijd terug. En ik denk dat het directe contact vind ik altijd gewoon leuker. Weer terug, weet je, appen vind ik altijd wat minder.
0: Persoonlijk,
1: maar gewoon lekker via de socials. Ja. En bellen. Mijn telefoonnummer zal ik opnoemen. Dat is 06-233 4 keer een 8. Dus 8-8-8-8-5. Heel makkelijk. Dus 06-233 4 keer een 8-5. Bellen is sneller.
0: Benito, tussen haakjes, Bonkerk van blackbosses.nl. Hey, let's speak it, brada. Laatste zijn, zei je bij Charco Nadoro, dan met je gelegenheid, voel je dat?
1: Ja, de mensen die me kennen, die weten altijd wat ik ga zeggen op het laatst. En dat is een quote die ik altijd zeg, weet je. En waar dit gesprek ook over gaat. En dat is geduld en volharding en de sleutels der overwinning. En als we met z'n allen geduld hebben en volharden, dan zullen we samen de overwinning behalen.
0: True, true. Asade, brada. Hey, vanuit Astrio Jami, want Taki Grantangi, toch voor je tijd natuurlijk, je kostbare tijd. En hetgeen je met ons geduld hebt vandaag. En Isabi, Milek Brada, Mide trots ook toe op jou, tak je Chara Movement Gwahi, want Amande Prins Pari eigenlijk, tak ja, wel of Uno eigenlijk in de community jij om stap uit eigenlijk uit de matrix, hè. En Roko Jo omschreef je om stap uit aan 9 tot 5, nog zo aan 7 tot half 4 en onderneem, bovenneem eigenlijk die ons review. Dus missen you a big up. Let's pick you, brother.
1: Ja.
0: En
1: you ook too.
0: Thank you, man. Bedankt voor je tijd.
1: Thank you for Otasi. En lik voor je taki. Lik de laatste mijn taki. Om moppen uit het Babylon system.
0: Om moppen uit het Babylon system. Moppen uit a matrix. En free op a mind. Free op ons review. En doe zo wat beef doe. Grand Angeles, yeah. Brother. Salute, man.
1: Love you.
0: Yeah, man. Bless you.
1: Thank you.
0: Yes.
1: Love you. Yes.

ik dicht bij mezelf. Meer bekend in letterkunde, wat ik schrijf, komt niet alleen van mij. Het is dieper dan mijn afkomst. Intrinsieker dan mijn geest, ligt begraven bij Elena, uitgelezen door Johan Frederik. Uit de wortels van Paal, Bernstein en Playfair, door de vertakkingen van Fabri, Schenkers en Eerhoed, ik dicht bij mezelf. Maar wat ik schrijf, komt niet alleen van mij. Het is gevoelig, bescheiden, geserveerd uit het hart. Mi egiu tongo fukondre pichin fadoti. Gesprekken vanuit mijn omgeving. Kind van Suriname. Uit de poëtische charmes van voormalige schrijvers, tegenwoordige sprekers. Geboren in Ghana. Geboren in Nigeria. Geboren in Afrika. Onteerd door de transatlantische slavernij. Karimi, Karimi, Karimi Afana Aisa. Karimi Afana Aisa Nangana Apinti. Mekide Wang. Mekide Wang.

0: om in die leesiek ba, dat die asroto eigenlijk asroto de na den kraman. En tewe luku de jari die psa, hè. En eigenlijk toepa draai we hier, tak, oké, katibono demoro, maar dan eigenlijk den sporen, hè, den effecten, sa fitting liep naar baka eigenlijk, van generatie op generatie. En te weet ook about fa for free ons refi eigenlijk. De meere altijd je tak asroto dena den grauwang. Je kan go tien so moro dipi tap apisi dati. Meki den baka temping de upcoming generation verstang pasroto de en fa eigenlijk. Fu wakagomiti a prinspari soroto dati.
1: Nou, mooi actie, brada. Luko, mi be arki yu ina fisi amofoneti de takanga wantra brada dan uge konta pa pisi fu a Fernand Tongo. A pisi fa Fernand Tongo na fu anf den pisi bika Tongo na wang prinspari sani. Bika Tongo no de soso Tongo na krakti, Tongo na yeye, Tongo na fibrati. So, teo tak wantori, bika yeye e versta ala Tongo, ma teo tak wantori itake na yu Tongo, dan ye na lekte wi senasma ida wan presi, isdoin wan bus, isdoin wan train, ida wan presi, ieresma e tak Fernand Tongo, no mo yo drai luku, want ai kariu. Na so tewi otak na mi grawang, mi so tongo otaki do fosta unu, ma te untak un tongo, un serna tongo, dan de moro gau apasi fu yu nga den e komchi, moro de fosta yu, moro de yere yu. Dan in atori sa ibetak di bakan na nga brada, dan mi abetaki taki ino uno lereng, na so ade mi tu kweki na fasi taki takser na tongo ane chari kafesi in taki tata tongo ma che poti fu den bigisma funu na bon dembe washin funu dat meki dembe tajun dati ma unsap moro betre unsabi moro betre taki te yu sapiu bere tongo bika yu egi tongo vekare emotsi tal di kate wasma kosi ya mantak erotop flekrop da kosi mane doro ma te koso wasma insernantongo dan ai doro moro akrakti madat na krakti di den natongo so de yong wafunu den diwani trutru de verstaming den kantaken tu bika noit adeso taki wantongo teye grokom sma esdo leri na diye yereng neye kontaken so ade prinspari fu wibigi wang tewe takanga umching dan wetaki untongo nang adeng mis ano alasani maye prek deng nang wantu sernang wortu da yo shitaki densere fo teken srafi nang adeng di Groko moro, son tende klage, ma me luku taki, mi drim betaka pisto dati ba, tak tede wango en de moslem bowi ishen, de si tak gau gau, ala so twortu de taki ba, de malisi, so wortu ba, gau gau den denuni, na tra wortu, te yu wani, na wan pasifende. So, son tende bigisma, kankan senasma yo tak wan torang adeng dan do bijin tegi ya mama Surinam ses ni so hout lusa tori dati kon in egi krakti nomo fun kon in egi krakti dan dumuiti futaki atongo di wi bifo wambe taki da wi si diwe taken ano delek fa dembe taken apisten dati mou demoro cross day. Ademoro cross bay, daleki te otakatongo fu den di be katibo den bika mi denki ano sap mi sabi na denki me denki tak te otakatongo so lek faya tata do neki dan dene fir prisi rifen ma ibe aksima tori fasroto so disna wanf den tori fasroto ma wantra isfato asroto na adineng sap yudineng teoga beji yekari bika wetak beji ma beji wantaki komunikasi beji no wantak beidelen in aptata prakseri ma na unu teiga beji dat wantak ye komuniseer na ala de yeye di lonchu de oyu knapule klibisma ye taki nanga den di be de fosu bika amoro cross be wan fu yu lekis wan libisma na yu pa na yu ma na yeye pisi feng we taki yu kweki mama yu kweki papa so teoga begi dan a foswan nanga sayo taki na yu kweki mama na iko ki papa dat wan taki ayeye pisi fu yu ma di denin yu ayeye pisi fu yu pa di denin yu bika yu na wan pisi fu yu ma na wan pisi fu yu pa na meti na buba bika son te jesi ma so te jes alatu na jes apamoro furu karkon na so adena yetu ayeye fu yu ma di yu ayeye fu yu pa di nyu dati e amoksi dati e meki a nyu yu di yu de di we kara kra yu krak ti le kalibisma so te wan aksiko te ya wan pchino tip chin ya wan problema na ima ye kari na ipa ye kari so wins yu bigi na den im kartu ef den de ef den o de ma de ye kar den na yeye fasi en so sma peden gabeji wali si tu le isi da de klag ba ya ik heb gebeden maar meere noti no asan me goso asan na pasensi tambeji namku peye beji fu boom bika peye beji fu ogri gau gau ekon ma peye beji fu boom na pasensi im abi bika aikon ma inesen so Ineshen so gaw, ma ey kom, sra-srafi, yoshitaki, yulibi o seti. Son ten, inga kruptu, na ipraxeri, nomo, igona aletsei. Datamari yere taki, akruptu sei pe ibe wango, wansani psa drape. Ne taki yongo, abum nongo, mana den, wayu pot na abum pasi. Ma te ine karden, ine taka nga den, ine komuniser nga den, tak na patatongo. Dan, Grand tapsane hariu na ibri europeo go yoshitaki na problema so dat na wan de prince pari pisi pe unkan doro un den bigi wan funu fu taki na den fu karda denen no fogu du ogri low sani karden tak iwan na kwan trawan no maya wan chim problem tak ni bigi sma ino sabden neng ma arden de ineng kar alamala di de nyu bere dan de gi boskopu so moro fasi de ma na apis dis meji
0: bidi wan grand tangi fa prince pari PCDC di o char konado ra ma de falak prince pari en ma hakop tin so go moro fara ta pa PCDC want tomorro we see inderdaad van taki desmaf uno ma ano desmaf uno wang ma eigenlijk te we luka lontu te we archibong da we shitak eigenlijk na amusungo kanga taki dat ook to en amang e promoting falak furu tak e de effecte den spore eigenlijk nooit one day Miere takwans matachi madam fa wochari alusukong pe asroto de dus yar kong yar go ya we orga de koma kandra den differenti orga de dide den differenti stichting dide ya en da we tan haken nomo tap apisi dati dati ya de effecte de spore maar nou af de ik kan een oplossing nou af de ik kan een asroto nou af de e pusu kon akoni na fesi lek for you e doing.
1: Ja, brada, dus, na itak leti. Oh, ik ben baan.
0: Dus dan draap je je eigenlijk taki. Dan met actie misreef baka eigenlijk tak nanga sa oude bezig. Want dan weet dan loon toe in een soort commercial sani. Van taki jouw orga wan sani. O nyang wo dringi. Alas ma de welkom. Ma ufa nanga atamare bere. Onde bezig na een herstelproces.
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Dus hoe man dan ankra in a psychological tool dat hij. En mi denk ik dat na a pistori disi, tjarko na fesi, trotje na nga ala den differenti orga. Isabi, bikasi ano alasma in atamare bere de tap a level peumus de. Ja, une sorfinga, une jots no amang ma tak desa lek fa desa de en we suku wa oplossing. We suku wa oplossing ja atamare bere. Mm-hmm. Dus fa wo set a pis story disi. Fu toku so minusabi kade ayari ja kade na trayari a prinspari pisi disi. O kafe si taki ei, lukuno, dis nanga dati dis de asroto. Ko uno tang in a prakseri, nuso adenki fan taki a de effecte ma no amang ikanga wa oplossing. Nanga sa ude bezig eigenlijk.
1: Brada luku, atori etak de. Atori disi etaki says nothing for Muhammad Ali Cassius Clay. Faya Karaman, Malcolm X, Aladdin Brada dati, debe takatori keba, tik unkango arki. So, ya buleti sa etaki, un etang il asref obia. One den prespar pisi sa e orunu in a obia disi. Obia wan taki krakti. A krakti sa e orunu poude. Na abrivitori. Na het woord van God.
0: So.
1: Na a geloof, religie. Anga krakti, anga alasot sanis ma edu fu poti uwintitori in a religie. Voor pot un wintitori in geloof. Bika brada, feire drape, te abribi, dan smakan tegio alasani, if de man duwe nanga krakti, nanga overtuiging, te bribi da you, dat te fubayo briben, le drape de wan. Alasani de gi, de du, de popoyi, fuyu kantang in abribi. Ma lusuk mopo in abribi, kong in asabi. Ma sensue, ya ek geloof. So in ataki, ay biging ba. Bikan ataki, ay kai koko, ay de ini prakseri. Ek geloof. Yunom geloof. In weten, ek weet niet. Ek weet het, of ek weet het niet. Mi sabi, no so mi no sabi. Na tewa sabi, da yego luku, yego suku. Da in apasi die wakago suku, da yo fenwa yeri pitrasani di kande bunfyu tu. So, fu konta patori, kring kring, so mudu. Umu keba, fu edu, lekfayu taki brada, de nyang, dringi, prisiri sani. Fawe go, nanga unkarem banyatur, we go jumbanya buskopu dan we dumuiti atranga ahebi
2: ma we hargo no motaki we chawambo skopu in untori prisiri de bika dat na suiti falibi na suiti fushting den biisma funyan tumsi tumsi katibo na nga hat hat hat hat taustiki na den baka na nga den boutu faya isiri tab den buba langa wipi so den sanat unaf du moro kon un proberi fu go na atrasei fu alibi fu taki tori di echarun kafesi ano alasani te yuan mek blakas makawang den ji biji poku biji biji biji sopi a biji pong ang aprisiri bika es ogo fataki dan denode dat ne ki vi
0: so
2: vi fu fu yeye taki den sani diwe orga we proberi fu charen na pas dati bun furusma lek fayu taki ine sorfinya na so mitu ne sorfinya ma subsidi de jon pogo fa subsidi dana wanyan bringi sani tak badakba not ne tabaka srefi u apuan bigi mia un dul na fu poti wan sabi oso na sernang wan koma kandra oso na wan dipie etori bika anu wan sansak mo pali bisma kodo kodo prakse mana yeye charen kong taki un pota oso po kangos don taki na makandra po den tori dis di manga ye tak nuno ano fang sa trawan bedu masa wi odu fu un kaka fesi sa wi odu fu un kande basi fu sresi sa wi odu fu trawan ne te kule doti trawe karun kafri na nga kefer den tor dati sa umus du na usrefi fu un kankon pe uani so a uso mukon bika ti de dei wi stega pega fernan ino kanga wan ker ki gos don dei tegi domrita ki wota kwinti tori o tak brada no ano kang trawan e goin de oso di densre kada de tak den tori una basanda ti sma e fergiti taki di de bigisma fu sakana Fernando ti den kopoita boto aban gasi di den chakon den obe mahoro konangen bika ini chinsansa de bedu de manchele ki afkodrei afkodrei den bekis kontra strafu a kerki sa usapki de na sa trawan junu na tatwe teki ef na de doso ef na san un de nomo nomo enam fan disi enam fan dat sei du ne tak inef un grawan we tak wan sma di noi pun sabi di be de tui doi san chari psa da un gran papa uno sabi drape un go baka den tor dat un taki un om go bika den tor sa we tak nou nou bun furtron na lasten en de finansiren fu kaptain a obia dati e drai lontu nomo e drai lontu nomo sondro no wan marki we ka fesi luku brada kai kusi de kanga wan prakseri fu opo a karen so ma na a makandra oso a be taki a winti temple tori sa 30 yari noit adoro bika unsma de in asani nomo fu abibi fa staff in the Bible na asandat na or moro prespari sani sa e oru na baka unlusu unlusa pisdati unem unlusen fu kon knapsoso ma unlusen na unteku egi sani untaku egi tori unskrifu egi buku in un egi tongo na te wansma wansabi un chi wansabi tade goda de fortaleng in atongo sa de wani ma un bika in un tongo akrakti de a obia de dresi de ala sot sande ni sabi de bika evi de bi evi orokona wan tori i fasi in atori i kan begi tu taki yon me me kwansani ma mi fasi in asani me begi mi bijisma un chamboskopu gimi fam kalduseng tade chamboskopu gi ano soso amo bil telefon diwe tak nou nou na blaka mas ening goluku gosuku gosuku tabu gol gosuku tefuba na blaka mas ening tide na glas wiesel alasi na blaka mas ening ma na blaka mas ening fudi embuba blaka wang mana ayeye e cara sabina raboskopu so to wana lusu da drape un wakago drape un serkun seresi en te opo yu seresi giden tori dati ta sras den boskope kom no open fogri bika den bigisma fuleru taki une bilanga brudu we bilanga watra na ma watra we terden na trawang e bilanga brudu dat me kerdi de kiri bika het bloed moet vloeien en te denoman fene na trawang dat de biji podde iji anuna de neki dat de biji feta de seref ay brara
0: yeah. No meyere yo biji wa meyere yo asansa e dangara mi toh biji wa datina dati meshi taki if me takembo lana a organensi abi eigenlijk a gesag voor ook se yanga lanti fuja de sa nensi e orga nadat e komoro furu in a spotlight pemesi taki kan de agersi of amandeso taki lanti serefi taki de mosungu e seten so taki demande bewus fu so tusma demai tek in a orga dat toch want nensi na eigenlijk a ede fu ala den orga a her spotlight de tap nensi sa nensi e orga ko tak dat na amoro biji koma kandra fu kondre ja dus ala den foto ja ina kondre e dongo kon notapu in juli na ini Ooster Park enzovoort ma kande umluku taki fa uka op moro invloed taki suma nanga suma ete ka presi dape en di sa so wan suma et napu eigenlijk wanda wanda yar kon yar go wota ankra in a system fu de musungo pede mano wan control uno toch en wan proberi fu sor uno fa uno lek bakatin ting ma konta papisi fu healing ma isabita kasa asandat no maro kotok dis nanga sa ude beise eigenlijk
2: ya luku afeti ikarnen se afeti na nen se feti ma unom fet na nen se undibi nen se srafi undu un egi sani na pasi di bi feni taki amgo bi kanale kai taki de ma eseten so dan de troye ki santi no mindri fun feti de a subsidi sani a sogenaamde excuus ala de sani na ro kordeine bika di truk kon di de mamus betaki tapu afi en konferensi tak ai wegi letifatori nanga aladatori tekikba na feshi tak na den kondre di do amoro bigi piswa ogri na de orde mofo anga de anu tap den baka lek de no sapnuti
0: dra pede ma pura maskara ingala
2: so veno so yeshi taki atori sa de tak ja in uyesi in u ai taki warti no dene.
0: Amano abino wan warti, kweti.
2: Warti no dene. Man nomo, unu na pichin fu anasi. anasi na pisakoni. Son ten esma denki de orias potu dan im lafanga den de libentiri. Ma ondroyang umustu un egitori. Lek faya taki aprakseri nonde jou ga organiseren dat u kan ze niet timoni nyandringi prisiri nyandringi natakba akba om china skoro asresa nepsa jou an kon konip ching apje grokon wanyari tuyari driyari yang i uma de un breiti un de tro wantak trots it un de trota pun ching nomo tap chinga skoro. Ja, probleem. Ja, de voetbal. Heb je moest daar bijzonder onderwijs. Maar aan ook bijzonder onderwijs voor die aan de hoge gaat. Maar bijzonder onderwijs voor die anomalie. Fakkan. Dat we. Goeie na nyang. A nyang pis dat die. Dat we go fetan op tien. Van ja, de. We rogeren op tien. Ala dat na assistema set so. Dat wantaki unu muse tu egi tori, tu egi skoro. Luko omen yaru de na kondrek ba. Luko omen moslem skoro de, du skoro de, ala so tu skoro.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij €400.000 van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
4: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
3: Twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren in met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Nomo, den leraar, den docent, do suku nomo nomo. Voor haar kong wel op ching. En in het bijzonder de dempitanif uno. Ja? Voor den tapa a speciaal onderwijs. En zolang de man doet dat, dan de score dat ik is money. Voor lantie dus. A heer systeem dat na gewoon een verdien model.
3: Mooi.
2: Pe usabi tati. All of them pitanif uno. Den af go tapa speciaal onderwijs. Ja. Mere wel osma etaki na cultuurverschil. En aman deso. Aman adeso. Bikasi usabi kring kring taki. De musungu de man no sabi fa fugo om nanga den pitanif uno. Bika de pitanif uno layanga energy. Pe usabi taki in askoro system. Ja. De mama een potie lek een robot. Ja bi gehoorzaam. Zolang ja bi bepaalde actie. Leki pitani da amano de boom im zweeg. Want sa juffrouw no zo leraar etegi u dan adati. En zolang hij de gene zo actief, ja, zowel fysiek, zowel in a energie, da de ma hobigi pot a label tap zo am gene taki ap gene di si moest go tap speciaal onderwijs. ADHD. Dus onverstaan boek dat die amana een verdienmodel en een oproep naar de ouders na te een docent en contact aan jullie ouder, ja toch? Nog geen een jaaknikker model dat ja, u heeft gelijk en we zitten in mijn pot niet in tapa a speciaal onderwijs. Om stop na een soort houding dat hij. Want na dat ik hier roe, na dat ik hier de pching voel. Want dan te de man pot wat label, wat tap je pching. Tak je pching abi ADHD. Dan. Moro furu sa mensje in a community ye. Da une feta feti. Na vesik ede nomo. We knikken ya. Ma une saisi, une lukutak ee. Ma fa juffrouw no zo meester in a klas. Ik go om na nga mipching. Ja, want moro furu we si tak de meester aan de juffrouw. En dan me haken in vooral tap de musungu. Want trouw moro de man no sap fa fu go om na nga den pitanif uno. Omdat den pitanif uno. E waka na nga wa hier tra energy.
3: Weno?
2: De pitanif uno na rebel. De juffrouw no zo meester o te jide wan san. Altijd do ap wan weerwoord. En na asan dat a systeem no lobby. Ja, dus a heer speciaal onderwijs na wan verdienmodel. De ma ek is money. En eiko om dat die. Terwijl 9 van de 10 keer. Jop tien af. Go tap zo wan scoro.
3: Om tien kon tom si. Ma, brada luku. Jap differenti fasi fa atori diskan feti. Son sani ou ap in ou anu. Den trapisi ou non ap in ou anu. So te yon biye fetatori disi. Na den pisi sa y abini e yi anu. Sa ou ap in ou anu. A fo sani. Son luku. Una yeye pikin. Mitakik ba. Una ah nan. Una nana. Dan. Kwa bondru krakti. Dat na ah nana. Ma ini wan funu na nana. Ma wo drain kom chin so dise, dan pe un finga kandene tapu. Na oso, fa ye uroko nangay chin, fa ye tak nangay chin. Fa ma nanga pa e tak nanga den serezi. Isabita ki un sabatori di wekari fio fio. Tak pe yangay uma amma fap chin, apa fap chin ka kwala, tak problema dati, a hebi fatori dati, kawai kon tap apchi. Pe apchi eshi taki, anegobun nanga mananga pa, fu kang aksi andachtwe taki, fu kang akan kari fu smalukeng, fu sori taku ansa negobun, dan osor wan sot fasi, wan bepaald gedrag. Mada ude nomo, dat wan taki na fos presi, sap fowe tak nan opchin. Mana pa sabi fowe taki nan osresi pe apchin de. Dat na wang. Bika ika mek fio fio. Ma e fio fio meki. Tang im sabi taki im pur mo fo. Ef na wang chin blo u atrayo teki. Alas ma aben fasi fay duen. Pur mo fo. Ma e ati bronta pu pa e ati bronta pu ma. Une luku dem ching apje berika tak saib saja want apchin kondre na wan hetra sot kondre lek bif unu bigisma da apchin ogo fetatori dat na enfasi ma te us un fostan krin tap apis dati da isap taki e pa no basho apchin ya tamarun sa taken ofta boy gwe usa feti ofta ameje go usa feti ma srefi pe apchino drape we kwala nang ousresi ye mek fio fio ena kakota bemchin ma kut ameki masapak bromen puru dat na wang atrapi sina a mun sikitori ano siki ano roa siki ma a futu a futman nyantori ya ma pot asandat ne ede taki apchin ka kis problema fen. Pe eik e mo fe koti e aye sueri da ye sheng. Tak ei, apchin wa san no bun. Ma son ten ine si next ma apchin, sting. Ma fasi fa apchi ebe en gedrag, ye si tak wa san no bun. Apistori dati, ma wa prespari tori tu. Bika mi meken, mi ondro fenen in mi, oso pen kwe ki kon. So, me begi dem ma, un or prakseri na tor dati. Nanga a tor dati, ne go wan fu, na dem ching, ma o tu ay go fu amma nanga pa. Wan chi anga wan mande, alasan, switi, ina sa pasanit mo po, ma wan faya ede, wan atibron ede, dan, un logun serezi ma problema e kon. Kou mem rapis dati, tak tang, mi bor jaman, makman bede so, kandena dati. Vis, yu abaf afiri lek uma, tak tang, asandat ne trobeng, taigaman tak brada mi deso, yu bori, kou yu borgi dem ki yu borgi serefi, kou luken trafasi. Bika asandat e play na unu, tak meke si bun fur yon upching, amma de apchin de ma pano de. Bika asandat e play en une libi nan asandat in un prakseri. Dan so wans de uma etaki van ya, hij eet ook toch buiten, ik deed het, mi be oreng, ma imchi en ya ala presi, dat sa moer misresi. No, te amanya na doro se, ano asma sang bede so, deina a osope libi. So ano ma mektrobi nanga asma. Ano mektrobi nanga yutu e fateken dorosi. Ma te yu meken. Dika na wan yeye tori. Na wan tori fu e inersi. Na minogoy na dipi feno. So watantum silanga japo de. Ma wansan sa mataki. un ora sandat na ebe, un or rekening na nga sandati. Te ansin fu dem ching a fio fio, uno meki fio fio. Ma efu meken, do bromen puru, un tekum ching, un tekum krabies, un taki, un wasi, un wasen puru, nes na blow, un puru mi betak datin be kosi, mi betak yano mi ching, me pur mo fofe mi boy, me pur mo fofe mi ching. De tool dat u ap inu anu. En a laatste one samon taki, sa pat met tak furu, pardon. Madang, a laatste one,
2: ku askorotori,
3: sorgu, lek oude dat je betrokken ben, pega wan skoro. Ome Marokkan, vrouw na nga mayeshi, hulp moeder, hulp, den delet penem chinde. Tenes mo wan behandel den chin takru, den omang wan den drape. Ma uno drape. They do alasan nang opching, uno drape, den de drape. Dus unsorgu tak unde moro betrokke de man taki in a sistema. Ano wayar way lees wayar ye gaskoro. No, go yepi, ek wil erbij zijn. Ek wil graag in de klas zitten om te zien hoe toe gaat. Just no contagia, het leid de kinderen af. Het leid de kinderen helemaal niet af. Je bos dom, de bezig na het ching, de bezig na het trasmapchi. Dan de nomandu, barara koude elak, terminan wa yu wa tak ogri fo amman. E famans dom uno taka ogri to. Teman e wande ne wa taka ogri fo amman. Ma e famans de derdei, uno taka ogri. So we moeten derdei zijn, we moeten betrokken zijn. In apis dat we missie. De samikari... Pe uno mandoro, uno mandoro. Ma den pispo mandoro. Dat na oso pisi. A yeye fasi. Na na tapuskoro. A betrokken hei. Tak ano wale iswa yaar no mo te. Te na school avond. Is na sang. Ouder avond ne webo. We moeten betrokken zijn. Om sapsa umtchi man. Om sapsa umtchi no man.
2: True to. Is
3: dat niet ontak, brada?
2: True to your ability. True, true. And Sonten umbluko okto taki faweroko nanga a system, faweroko nanga a matrix, lek fau sabi teye fasi, ina 9 tot 5, noso a 7 tot alle 4, dan sonten ina mandoro tap soa momenti tapan prins pari momenti fus don tape nanga yo putani. Dus okto dape umbluko tak e, fa ukang kleurem kleurama tin so moro moro netjes taki tokuso umang de betrokken want ala desandat eteri okto assistim fayero konanga assistim want yesu kaptin yeke yeke fuser 5 yenaki 9 5 agale 5 karkom dus ala desandat te play one role okto taki ja fa u kan free ons refi uitre eigenlijk uiteindelijk komt er uit een matrix voor om een plan u editing eigenlijk in a ala DDB vallen
3: ja brother luko te weet tak voor bondru dan bondru no want taki mi ogos don tap bifro boutu na meko angai na yuskuru ma bondru no wan praxeri bu abi makandra di ini wang euroko neng na infasi. Bika lek fei taki umroko tranga, maiga euroko sonten, paiga euroko, maso wang funu ap ateng. Na deng di ap ateng, na demus gaskoro. Bika ini, minawan taken so, mame taken, bika tetrawe taki de tak den santu. Leki blakamang, yunat pas ala blakap ching. Lek blakauma, yuna maf ala blakauma. So te you up a thing fu go. Kande ina uroko of one sande, yeroka oso, i apuan hale future of, te isi bifrop ching, na yuk ching tu. Dus den di mango, ne draina oso, ego koirit ap Albert Kuip, of na dapper, is nou in spede, but tek amuiti dati. Go na skoro, wees betrokken. En teo drape fu yup ching. Na yuna mappas den trablakap ching tu. Bika te wansan de tru. Do wakakayu. Ya mevrouw, want de herken dem ma in you. De herken dem pa in you. no fo funu ap ating ano ala funu wa mi sape rokotranga ma no fo funu tede opo una wa fas ki sa ne du den di abating mu suten drape na un di aba a koloku un ki sa skoro doa u fu godu un roko da we doing so ini wa mu sur impresi en akan
2: so bije wanga ya mi wantaki grantangi fu yo bijdrage baka dineti grantangi fasabi akoni di yo pratanga uno amambe de falek relevant dus wantro moro metangi en fafsisa akima amba minasap fsisa akima be wantakwan wan last san
3: ya
2: fosodoro na a kabafa adipita
3: mo chara atutusu atutu
2: Asusu
3: Jeng, mame taki gran tangi tufa a okasi,
2: yeah.
3: Maden tori disi un tan taki, wisme poperi, un tan taki. Bika ay gona wanse yesi, ay gona trase yesi, ma brit mi brada, chinse ta ankra indes ma edet. Moji asta, gran tangi
2: bijiwa, ya.
0: Nafu lobby brada nafu ba.
2: Ya nafu amana ubede on fire dema botu.
0: Mire. Mizo sopi e arti traker ai baya. Desrudati punu davroko milobe. So tena krita ki nomo kancharu gona abrasi. Uka krimutori. Het is nodig. En dit is nodig voor ons.
2: Yeah.
0: Om takitori lekifatori de. Lekifat weesheng. Dan. Aso nomo papa. Krimen. Yeah.
2: Nasade.
0: Mm-hmm.
2: True, nasade. Dus ja, mikari kong bigisa. Dus foswo tapen. Dus dan kan die be op wan laatste sansai be wan taki wan sansai be wan. Fugoto of kan de iwan bar odigon mino sabe
0: mi wa potom chibo fogo miti atori du betaki di jones no bekami yere yu aksita ki so kan du fu kisu srefi bika adeso tu taki ala yuru ve yere de srefi tori etaki ve yere de orga punu mieri kari nemse taki sana asani meki we stotu nomo sana de sroto du abifa noudu fu uka abra gona watra fasa watra pisi fu akisi usrefi
2: yes
0: yeah. Ahe pisi dati adi da vi adi dona usrefi bika ifu we wakti trawang Atori no gomieru takapi story fua ade wanyu sani sa megere des mas mi ufa tamare bere uteka takitu ala sani na autisme tingko woda alas ma aba demopofuru nanga awortu dati des autisme des lubung nanga de wortu diwe prani ini unserefi
2: true.
0: Wortu abikrakti
2: ya
0: ano bika trawa etake fuvi meku tekendo take unsrefi un abina krakti fu draidentori mada umus angra ini akrakti di ungra wambe abi fu pasakati bo fu wikande tide datna abanya tori we mleki sa itaki we meki prisiri nomo ma fu gwena dipi fu ataki Fugo suku de sroto, mi wakari brada ta angrei eneng, diskrifi wan buku sa ekari sleutels, sroto. Dan de tori dati umus otaki no nanga makandra. Bikau kan takasresani gokong alayari, we gua osterpara, we go na museum play, we do the same riddletjes.
2: Yeah.
0: Ma umukon broko lusu no.
2: True.
0: Umus kon du atrufa noudu. Da evna if na ping ekawati, if una idete papa.
2: True, mide, yeah.
0: If una u aimulo watra if na sweaty da adeso, ma un pusu godoro to doro on pisi peves totu, wabif pusu, pu kampasa. Dan something ahati ni sabi so an anomakriki ma umu chagodoro da unu fuye yetaki u abawi ti birth kande mataka pistori dati
2: ya chago da
0: u aksi u poti taputal menti wa konferensi dati o de satra bakadina de driur tenda was don taki nanga makandra da yumi lobby brada bikam sabi tak yuna waf de suru dati funu da yu es doi na panel brada ta es doi na panel sisa akuba na omi es doi na panel brada erwin ment os doi na panel dan wekari de brada nanga sisa funu kona a winti beurs fu utaki utori asatra bakadina 20 juni sesde man sa ikonde u dongo kome kutaku tori go in adipi sa u abifanoudu fudeng de sani di de ini wifu u krinde de sroto du abifanoudu u serifibika de utaki de dena den grawang ma unu na den baka piking meku teki de sroto no meku opo den doro u kan pasa go kisi u serifi tru
2: ya En augo auroko. Augo. Nomo umkoma kandra en gaina dipita kina makandra en dandrape. Usafri makandra usafri a mind.
0: Asha.
2: Afaswawe denki afaswawe praxeri en pe wango. Dus augo. Ya augo.
0: Wabicare kong cara kengki ko
2: musu
0: musu trawano cara junu do woru let ude
2: ya
0: ya
2: sade grand tangifi bigisa
0: anali liste ki papa
2: and ya da wo meeting yesanga go and Asatrasa ekonde 13 juni udena Den Haag.
0: 13 juni uda Den Haag. Dan we go seti alaste banya presentasi u abina Den Haag. Na trefcentrum Laakhagen, na Pelstraat 67. Dape wo tapu abanya wakafubi. Dan awiki ne tapu. 20 nanga 21 daw abi a winti beurs dan a somer tour loontu.
2: So
0: satra de konde uda Den Haag u seten dape fu takutori nanga des madape nanga alamala do wakako a so we waka waka ina kondre.
2: Amoy so, ok. Mwati so, grand tangi fi, let's speak isi sa.
0: Nala, let's speak isi papa.
2: And, yeah, amambe de falak Falak relevant ataki fumi nanga brada Sam mananga yu oku alaste pisi and baka adipi taki dang dano apresiri kangkong dus da wadra pchinso poko wo apresiri pchinso wo dansi pchinso free uns refi because apresiri a dansi nanga apresiri amang de shwiti
0: acara
2: balansiko to Ma force dat die altijd a consciousness moest. Dus ja, we gitangi ga consciousness, we gitangi ga upliftment, we gitangi ga asabi nanga akoni die efri un tonton nanga afasifa we chari un srefi. Dus grand tangi fi bigisa dan upsawan shuit wan gomoro fara.
0: Grand tangi komiti yu papa le speki di auroko di yu edu. Amoy ne ti di yu tomoro.
2: Grand tangi fi bigisa, grand tangi. Dautachi.
0: Iso lobi.
2: Ok, iso so lobi baka, grand tangi. Odio.

Ja. En dat bij de Jejetaki Amsterdam / La Revo. Ja, want tomorrow we... Ja, want tomorrow we zijn aan de spiki. A big up. Gomiti Bijouan Brada Sam. Nanga Sisa.

Yo, what's it taray? What's it taray? What's it taray? Wins pay de. Je kleur aan mijn mooi, je kleur aan mijn netjes. Hiep, piep, piep, piep, piep, piep, piep.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
1: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
0: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Ja. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.

0: vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: ...24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
0: En voor je greedy fuleri... ...dan a Razo, nomo nomo, je moet...

0: Luister elke dag naar Razzo. Op de 105.2 in de ether. Razzo.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.
2: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
3: Voor Amsterdam en omgeving, dit is Radio Zuidoost.
4: Razo, de multiculturele radio van Nederland.
5: In our hometown, Radio Razo wears the crown. Radio Razo for everyone, everywhere, every time. Out in the street, Razo sounds so sweet.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

2. Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rappen?

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder